In Florence in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten.

wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzegen nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzegen na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzegen al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreer Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBR.

0: Heb jij geld bij?
1: Bah.
0: 200 frank.
1: Wat? 200 frank? Maar jongen, dat vierse kost 13.000 ballen.
0: Ja, wat? Zeg, goed gaan, wat leidt om hier 6 mijnen?
1: Ik je? Belangen niet. Lekker gaan we rood, hè, jongen?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now, and that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het weekend wordt toch niet zo best wat de zaterdag betreft. Morgen, zaterdag, hebben we te maken met een storing. Een storing die toch eigenlijk actiever binnenloopt dan in eerdere verwachtingen zat. We gaan toch wel degelijk meer neerslag zien. Dat begint al in de ochtend en kan een stuk in de namiddag doorgaan met soms wel vrij intense neerslag. De zondag ziet er beter uit, dan zou het droog kunnen blijven met temperaturen die dan ook weer iets hoger komen. Op zaterdag zitten we in de regen, maar rond 17, 18 graden. Zondag moet dat toch alweer naar een graad of 20 kunnen oplopen in de loop van de dag. Ook de wind speelt goed mee, is toch wel goed aanwezig. Zowel zaterdag als zondag staat er toch wel een goede doorblazende wind uit een zuidwestelijke richting. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig, met ook dan toch periode van regen. Vooral de maandag lijkt echt wel nat te kunnen worden. Dinsdag en woensdag lijken in de huidige verwachtingen ook een stuk koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
2: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
1: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
0: Dit is

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
2: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Goedemorgen luisteraar, wij steken van wal met een nieuwe werkweek. Dit is onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar dat 9 uur journaal met heel veel sfeer en gezelligheid natuurlijk. Die leuke liedjes die je van ons gewend bent om het half uur morgennieuws. En uiteraard ook twee keer in dit uur nog Weerman Geert Naassens. Kort en bondig en dan uiteraard ook iets langer, iets uitgebreider met vooruitblik naar de rest van deze week. Een goeiemorgen allemaal.

0: Kijk, de kop is eraf voor Houston. Houston tekent present vlak voor de zomer. Uiteraard met een single die de zomer moet gaan doen voor hem. En wij geven hem een flinke duw in de rug. Het is deze week onze VBRO trotsplaat. Houston met Nooit meer zonder jou. Je leest er alles over op onze website www.vbro.be. Een bijzonder goede morgen, luisteraars.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag start nog droog, maar dat gaan we niet houden. Er is een storing onderweg en daardoor neemt de bewolking alvast al toe. Net als de wind, die komt weer uit een zuidwestelijke hoek. Maar voor de storing uit kan het vanochtend wel nog vrij zacht worden. Maxima van een 18 tot 20 graden kunnen zeker nog. Maar dan zul je vanmiddag zien dat er regen aankomt. Regen of buien, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien. Dat kunnen best felle buien zijn met in de loop van de middag dus die regenachtige periodes. Dan zakken de temperaturen ook, dan wordt het een stukje koeler. En ook de windspantaan die kan weer vrij krachtig tot krachtig worden. Zeker aan de kust, richting 4, 5. Wie weet zelfs 6 Beaufort gaan met opnieuw flinke uitschieters. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. La, la, la, la.
3: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
4: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now, and that's what counts.
3: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: Dit is VBR.

De nieuwe single van Gary Hagge was dat in onze maandagse VBRO-ontbijtshow. Richting Geert Naassens eerste ochtend weerbabbel. Een iets uitgebreider weerbericht zometeen op de radio op deze 8e van juni. Alweer de eerste week van juni, die hebben we inmiddels alweer achter ons. En van achter ons kijken gesproken, wij gaan nog even diep terug in de tijd. Je weet dat we dat af en toe wel een keer doen, hè, hier bij de VBRO. Dit is 1975.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie. Lage drukgebied nabij IJsland en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. We zien wel dat in de loop van vandaag een storing dichterbij komt. Dag begint nog met droge periodes en zelfs nog hier en daar een kleine opklaring. Al neemt de bewolking wel snel toe. Voordien kunnen we misschien nog naar een 18-tal graden gaan, maar vanmiddag neemt dan de regenkans toe. Er valt regen, er vallen een aantal buien in. Dat regengebied kunnen verscholen buien zitten en die kunnen best fel zijn. Temperaturen zakken dan. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zoals weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. We wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk, zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Dit is alweer deel 2 van onze maandagse VWRO ontbijtshow. Heel goedemorgen. Wij zijn er vroeg bij op deze eerste werkdag. Om u te dienen uiteraard met heel veel gezelligheid, met heel veel sfeer, met heel veel leuke ontbijtradio. We hebben straks een volgend morgennieuws omstreeks 8:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met de weersvooruitzichten. Je hoort hem dan later richting de laatste rechterlijn van deze maandagse VWRO ontbijtshow met het iets uitgebreider VWRO ochtend weerbericht.

0: Kijk, het is alweer tijd voor de weersvooruitzichten over weinige ogenblikken hier in onze ontbijtshow. Geert Naessens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag start nog droog, maar dat gaan we niet houden. Er is een storing onderweg en daardoor neemt de bewolking alvast al toe. Net als de wind, die komt weer uit een zuidwestelijke hoek. Maar voor de storing uit kan het vanochtend wel nog vrij zacht worden. Maxima van een 18 tot 20 graden kunnen zeker nog. Maar dan zul je vanmiddag zien dat er regen aankomt. Regen of buien, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien. Dat kunnen best felle buien zijn met in de loop van de middag dus die regenachtige periodes. Dan zakken de temperaturen ook, dan wordt het een stukje koeler. En ook de windspantaan die kan weer vrij krachtig tot krachtig worden. Zeker aan de kust, richting 4, 5, wie weet zelfs 6 Beaufort gaan met opnieuw flinke uitschieters. Dit is Geert Naessens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
3: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now, and that's what counts.
2: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
1: Dit is VBRO.

wij terug op deze maandagmorgen naar de beginperiode van Bart Kael. Alhoewel, toen was hij al een paar jaar bezig hoor. 1987, die heerlijke zomerse single Amor, Amor. En Bart heeft natuurlijk, zoals de traditie het wil, inmiddels ook alweer zijn volgende zomersingle voorgesteld. Ieder jaar tekent hij weer present met een leuke nieuwe productie. Die krijg je later wel weer te horen hier bij de VBRO. Die allernieuwste van Bart Kael. Maar dit was, ja, stel je voor, van zo'n 40 jaar geleden. Deze jonge blonde zanger toen nog met dit heerlijke liedje. Goedemorgen allemaal. De ontbijtshow die is alweer aardig aan schuiven. Wij gaan naar 9 uur toe. Maar uiteraard moeten we die laatste rechte lijn nog in. Die beginnen we stevast met Geert Naassens ochtendweerpraatje.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie, lage drukgebied nabij IJsland, en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. We zien wel dat in de loop van vandaag een storing dichterbij komt. Dag begint nog met droge periodes en zelfs nog hier en daar een kleine opklaring. Al neemt de bewolking wel snel toe. Voordien kunnen we misschien nog naar een 18-tal graden gaan. Maar vanmiddag neemt dan de regenkans toe. Er valt regen, er vallen een aantal buien in. Dat regengebied kunnen verscholen buien zitten en die kunnen best fel zijn. Temperaturen zakken dan. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zelfs weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. We wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

0: Smokey in 1978, helemaal op het eind van onze maandagse VBRO ontbijtshow. Het blijft heel erg gezellig uiteraard op deze 8e van juni. Alweer een volle week op weg in deze examenmaand. Deze pre-zomermaand, zeg maar, de maand waarin de zomer officieel wordt. De maand ook waarin het schooljaar officieel wordt beëindigd. En wij natuurlijk iedere dag weer die fantastisch gezellige muziek tot heel dicht bij brengen. Ook in het late ochtendblok van deze maandag, zometeen beginnen we met een uurtje nieuwe plaatjes uit de Lage Landen. De voorbode van koffietijd straks vanaf 10 uur met VBRO's
1: Eddy Govert. Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 8. Ruim 200 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reunierreeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-doom in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hadwins, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 8. Ruim 200 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
0: La, la, la, la. Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen, parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
5: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond rond 10 uur brak brand uit in de Rogestraat in Torhout. Een jonge man was er op het voetpad voor een woning aan het sleutelen aan zijn bromfiets toen het helemaal fout liep. De brommer vatte vuur en de vlammen sloegen meteen over naar de houten schutting van de buren. Ook de zijgevel van de woning van de buren liep door de hitte schade op. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel aanzienlijk. Een 28-jarige Fransman kwam gisterenmiddag iets na 1 uur lelijk ten val met zijn fiets op het fietspad langs de Pop. Springseweg in Ieper en dat ter hoogte van de spooroverweg aan Bibastis. Het fietspad heeft daar een uitwijkstrook om de spoorweg veilig te kunnen passeren. Toch viel de man. Mogelijk werd hij onwel. Passanten die het slachtoffer opmerkten verwittigden de hulpdiensten. Omdat het slachtoffer in de nabijheid van de sporen lag, werd ook de NMBS verwittigd. De brandweer moest zaterdagnacht uitrukken voor een brandmelding in een rijwoning langs de Dikkebusweg tussen Ieper en de deelgemeente Dikkebus. Verschillende ploegen, de politie en een ambulance snelden ter plaatse. Uiteindelijk bleek de vele inzet niet nodig te zijn. Eens ter plaatse bleek dat een boterham even te lang in de oven had gezeten en dat leidde tot een klein brandje in de oven. De situatie was dan ook snel onder controle. Een 19-jarige jongeman uit Heuveland is zaterdagavond iets voor middernacht aan het slippen gegaan met zijn auto in Voormezele bij Ieper. Hij belandde daarbij tegen een boom. De jongeman raakte daarbij lichtgewond aan het hoofd, maar had geen verdere verzorging nodig. Hij kon ook zelf uit zijn wagen stappen. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. En in Veurne moest de brandweer zaterdagnacht uitrukken naar een flatgebouw na een melding van een brandgeur na een stroompannen in de Steenweg. Uiteindelijk bleek het om een foutmelding te gaan van het brandalarmsysteem na de stroomonderbreking. Na een grondige controle kon de brandweer terug naar de kazerne.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Goedemorgen en welkom bij VWRO. Eddie Govert is mijn naam en we zitten weer monter en blij klaar voor een nieuwe koffietijd. Elke werkdag tussen 10 en 12 via deze zender. Een beetje koffie, een beetje goede liedjes en meer moet dat niet zijn. En ik heb een boontje voor jou. Jawel, ook ik heb een boontje voor onze luisteraars. Niet enkel Tony Servi natuurlijk, hè. En weet je wat? We gaan er maar in vliegen, hè. We doen dat met Chris Bauer, de zoon van, inderdaad, Frans Bauer. Een dag niet gelachen, puntje, puntje, puntje, is een dag niet geleefd. Voilà, komt-ie.

Ja, ja, het is weer volle bak ambiance bij de Romeo's met hun nieuwe single. Ik zag jou maar even. Maar meer moet dat niet zijn, hè? Voilà. En wat ik ook weet, liefde is niet te koop. Dat moet je zelf doen. En dat wist ook Steve Tillens in 2007. Geef je

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
1: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag start nog droog, maar dat gaan we niet houden. Er is een storing onderweg en daardoor neemt de bewolking alvast al toe. Net als de wind, die komt weer uit een zuidwestelijke hoek. Maar voor de storing uit kan het vanochtend wel nog vrij zacht worden. Maxima van een 18 tot 20 graden kunnen zeker nog. Maar dan zul je vanmiddag zien dat er regen aankomt. Regen of buien, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien. Dat kunnen best felle buien zijn met in de loop van de middag dus die regenachtige periodes. Dan zakken de temperaturen ook, dan wordt het een stukje koeler. En ook de wind spant aan, die kan weer vrij krachtig tot krachtig worden. Zeker aan de kust, richting 4, 5, wie weet zelfs 6 Beaufort gaan met opnieuw flinke uitschieters. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
4: Dit is VBRO.

Eerlijk gezegd, ik weet niet of ik het een hele nacht zou kunnen doordansen, maar voor Jannes geen probleem. Dans tot de morgen met mij. Voilà, we mogen toch eens lachen zeker, hè? En we gaan dat zeker doen met onze lachrubriek Lachen is plezant. Vandaag met Basiel.

Basiel is veldwachter. En hij wordt bij de commissaris geroepen. En de commissaris zegt, luister Basiel, krijg je net het bericht binnen dat boer Vermeulen verongelukt is. Jij moet dus naar de boerin gaan en zeggen wat er gebeurd is. Maar zegt hem, doe dat voorzichtig en met tact, hè. Ja, hij vertrekt naar Beldaan. En is dat hier dat de weduwe Vermeulen? Hey, zegt die vrouw. Weduwe, dat is nog een beetje te vroeg, hoor. Zeg, voor een veel gewend. Trouwens, de allereerste keer dat Basiel naar het voetbal ging, is er wel een probleem geweest. Dus hij staat in de rij aan te schuiven voor de kassa. En hij komt bij de kassa en hij zegt, voor een ticket. En dus die ticket wordt verkocht. En 5 minuten later is hij terug. Voor een ticket. De kassierster verkoopt nog een ticket. 5 minuten later, de madame, het is voor een ticket. Op den duur begint die dame toch te herkennen dat Basiel er altijd maar terugkomt. En die zegt, wel, wat scheelt er, meneer? Dat is zeker al de 5e keer dat jij een ticket komt halen. En ze weet dat, ook Hunter komt, ze scheuren het altijd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet... Ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, he, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Met Luc Steno en ook met Marco Schuitmaker zijn we het tweede gedeelte binnengeduikeld van onze koffietijd. Welkom bij VBRO. En goedemorgen, hè. Eddie Govert is mijn naam. Door al mijn tranen heen, oei oei oei, het is hier weer aan het stromen, jongens. Het gaat niks tegen, hè. Davy Gillis is dat, met een liedje van 5 jaar geleden. Komt-ie!

We moesten helemaal terug in de tijd naar 1969 voor deze hit van Marva, zoals het eenmaal is geweest. Heerlijk om naartoe te luisteren. Het is tijd, vrienden, voor onze artiest, onze Vlaamse artiest van de dag. En vandaag een bijna, ja, onbekende, zal ik niet zeggen, maar toch veel minder bekende artiest. Maar een artiest met een gouden stem, vind ik. Patrick Parker. En ik heb deze man leren kennen helemaal op het einde van de jaren 80. Toen werkte ik samen met de organisatie Eigentijdse Jeugd. En die gaven kansen aan beginnende artiesten om een eerste plaatje op te nemen. En ik mocht een liedje schrijven voor een man die ik niet kende, want hij heette eigenlijk Patrick Vinks. En zo is hij later ook trouwens door het leven gegaan met een solo-carrière. Maar helemaal in het begin van die carrière heette hij Patrick Parker. Een man die, ja, een beetje begeesterd was door alle opnames van Queen bijvoorbeeld. Want hij kon dat ook perfect imiteren. Ja, zo zie je maar, hè. Maar het liedje wat hij voor de eerste keer opgenomen heeft, dat was een Nederlandstalig liedje. Ik mocht het schrijven, de tekst niet, maar wel de muziek. Een koning met een tweedehands gitaar. Je moet maar even luisteren, een liedje met een boodschap. Patrick Parker, daar komt-ie.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Na, na, na,
1: na. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen, voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Ik vroeg mij een tijdje geleden ook al af. Tja, waar blijft die Houston toch, hè? Maar kijk, daar is hij weer terug met zijn nieuwe single. Nooit meer zonder jou. En Aurélie zit nog altijd met die twijfels. Wordt het nu roze of rosé? Ik laat het haar beslissen.

Ja, de zomergekte die slaat weer toe. Het is nog geen zomer, maar bijna feitelijk, hè. Want in de maand juli worden we zomer trouwens. Vincent was dat met More Amor, Por Favor. Daar gaan we weer, hè. Maar we zitten helemaal op het einde van onze koffietijd. En na 12 uur hoor je onze collega Rudy Meins. Hij presenteert dan met verve de Radioclub. Morgen ben ik er weer tussen 10 en 12 voor onze volgende koffietijd. Ik hoop dat ik jullie mag verwelkomen. Bedankt om te luisteren, smakelijk eten en ciao ciao!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: pas met 100% zeker dat je hebt meegezongen of meegefloten als je niet kan zingen. Henk Wijngaard met zijn klassieker uit 78 en met De Vlam in de pijp.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Zo is dat. Het weekend zit er op, beste mensen. Mocht u het of daar nog over twijfelen. Wij maken uiteraard op maandag een vrolijke radioclub om iedereen een beetje in gang te trekken die op maandag wat last heeft van een jetlag. Of een weekendlag, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Heel fijn dat je erbij bent. Ik moet nog even wuiven naar Eddie Govert. Die heeft geen weekendlag. Die is altijd even goed gezind. En morgen is hier terug met koffietijd. Wij hebben vandaag bezoek uit Nederland. In Voor het Voetlicht komt vandaag Jacques Herp vertellen over de Toreador.

0: Straks draaien we nog eens de Harrys uit het Songfestival van 84 met Diggiloo, Diggilee. Waar trouwens ook de Antwerpse Strangers destijds een parodie op maakten. Maar ja, waar maakten ze geen parodie op? En dit was Zwarte Lola. Daar is bij mijn weten niemand over gevallen. Dat ene slippertje was dit uit 68.
1: Pardon, dames en heren. Maar wat in je zit, moet er soms uit. Ik wens u een hele fijne voortzetting, vrijheid van denken en aangename etensmalen met spekjes, wat dan ook of niet. Vrijheid is belangrijk.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: De Radioclub.
1: Elke werkdag bij VBRO.
0: Met Rudy Meins.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag perioden met regen. Dat kan per momenten echt wel intense regen zijn. Er kan ook redelijk wat vallen hier en daar, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien en die kunnen toch wel zorgen voor meer neerslag. Temperaturen zakken in de regen. We gaan naar omlaag. Vanochtend zaten we nog rond een 18 tot zelfs lokaal hier en daar 19 à 20 graden. Maar vanmiddag gaan die temperaturen echt wel een stuk omlaag. In die regen zakken de maxima een aantal graden. Er is ook redelijk wat wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Het kan in de loop van de middag zeker aan de kust weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien. Met pieken die kunnen uitschieten tegen het eind van de dag richting 60 km per uur. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Ook vandaag weer hebben we in de studio een artiest die komt vertellen over een liedje uit zijn of haar carrière. En vandaag is dat Jacques Herve uit Nederland. Jacques heeft het vandaag over de Toreador.
2: Ja, en ik zou jou vertellen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken dat Manuela een allereerste single is. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het was 1970 toen ik in Scheveningen een talentjaar won.
1: Ja?
2: 400 kandidaten.
1: 400?
2: 400 kandidaten. En je weet wel, voorrondes en halve finales, kwartfinales. Er bleven er 12 over. En daar zat ik dan bij die finale in de koerzaal in Scheveningen.
1: Mm-hmm.
2: En ik won daar.
1: De allereerste, de hoogste prijs?
2: De hoogste prijs,
1: ja.
2: Ja. En het mooiste was, de prijs was een superracer Bertone Berlinetta Fiat. Of zoiets.
1: Okay.
2: Gifgroen was dat ding. En die won ik daar, maar ik had geen rijbewijs.
1: Ook nog.
2: Ja, schitterend. Maar goed, ik won daar. En ja, dat is een schitterend. Maar het rare is dat de Toreador had ik in het Engels geschreven. Dat is een eigen compositie van mij. Evenals het nummer Elisabeth, wat ik ook op diezelfde avond zong. Ook een Engelstalig nummer voor mijn toenmalige vrouw, waar we toen in Den Haag woonden. Ja, ik heb een rijke historie, dat hoor je wel.
1: Ja, je hebt het.
2: En daarnaast zong ik ook nog Granada.
1: Ah, dat is een beetje Granada.
2: Tierra soñada por mí.
1: Ja.
2: Daar heb ik altijd heel graag willen doen, een beetje populair klassiek willen zingen.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is weer een ander verhaal. De Toreador was in het Engels.
1: Ja.
2: En toen zei Pierre Cartner, die mij belde, want AVRO Televisie had het uitgezonden, die talentjacht.
1: Mm-hmm.
2: Dat was natuurlijk mijn geluk.
1: Ja,
2: want je had Nederland 1 en Nederland 2, kan je je voorstellen.
1: Ja, ja.
2: Dus de helft van Nederland had je wel gezien. En die belde mij en zegt, nou Jacques, ik wil het liedje opnemen. Vind je dat leuk? Contract enzovoort, bla bla bla.
1: Mm-hmm.
2: Ja, nou leuk Pierre. Hij zegt, maar er is één voorwaarde en dat is Pierre. En dat was heel belangrijk wat er toen gebeurde.
1: Mm-hmm.
2: Hij zegt, ik moet het in het Nederlands.
1: Aha.
2: Oh, ik was even stil. Ik denk, ja, nu ga ik dus. Nou, eigenlijk had ik niet eens bewust gedacht. Maar toen was eigenlijk voor mij de baan gelegd. Eigenlijk de weg gelegd voor het Nederlandstalig natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja, je kon er niet meer, terug.
2: Ja, je wilde een singeltje maken, een plaatje maken. Hè? Dat weet toch iedereen. Is dat toch blij als je dit zo'n aanbod krijgt.
1: Ja.
2: En Pierre was toen net bezig met Corrie en Rekels. Dat was dus een succes. Dus ik denk, nou ja, laten we dat maar gewoon doen.
1: Ja.
2: Dus toen heeft een goede collega van mij hem in het Nederlands omgezet. En toen is het Nederlands geworden.
1: Ja.
2: De eerste single. En ik moet zeggen, hij is toen in de ik weet niet welke zender dat was, de zeezender, maar geloof ik op 35 als hoogste binnengekomen.
1: Mm-hmm.
2: Daar bleven we dan ook bij. Maar toch een hitnotering gehad.
1: Ja, ja, ja. Je was toch vertrokken op die manier, hè?
2: Ja, precies.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Het leuke is dat de Toreador gaat natuurlijk over een stierenvechten en het loopt allemaal goed af in de arena. En op de bühne heb ik een soort jasje aan, een Toreador-jasje.
1: Zo'n kort jasje?
2: Ja, zo'n ledo, hoe maak het ook. En dan zo'n gek petje op.
1: Ja.
2: En dan heb ik een bosje manden, olé. En dan, dan zeg ik de Toreador, olé. En het is nog steeds een ex van mij dat ik dat op de bühne ben.
1: Is dat zo? Ja,
2: na
1: al die jaren.
2: Ja, en ik wil er vanaf, maar ik kom er niet vanaf. Ik vind het zo leuk, die mensen.
1: Trouwens, wat is er met die auto gebeurd die je toen won?
2: Die heb ik verkocht.
1: Ah.
2: Ja, het was een auto van 11.000 gulden, daar hebben we het over gulden. Het heb ik voor 7.000 gulden verkocht. En toen ben ik gezellig met een aantal broers, want ik had acht broers in die tijd.
1: Mm-hmm.
2: Die zijn er helaas natuurlijk niet meer van over, maar ben ik met twee broers, geloof ik, ben ik lekker op vakantie gegaan.
1: Mm-hmm.
2: Naar Fuengirola ben ik nog goed mijn eerste Spaanse bezoek.
1: Het
2: is heel gezellig. Dus,
1: want we allemaal aan de beet komen, dankzij de Toreador.
2: Ja, het is niet te geloven, ja.
1: Ja, ja. Ja.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie. Lage drukgebied nabij IJsland en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. We zien wel dat in de loop van vandaag een storing dichterbij komt. Voordien kunnen we misschien nog naar een 18-tal graden gaan, maar vanmiddag neemt dan de regenkans toe. Er valt regen, er vallen een aantal buien in. Dat regengebied kunnen verscholen buien zitten en die kunnen best fel zijn. Temperaturen zakken dan. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal. Veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zelfs weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. En we wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

Zou hij ze nog allemaal kunnen tellen, al die liedjes die hij opnam? Want ondertussen zitten we al aan. Ja, de fans zullen het best weten. Willy Sommers met zijn zomersingle en de eerste keer. Morgen is het dinsdag, zijn we graag terug bij je over de middag. En komt Philip Dazen, die we nog kennen van Swoop en andere groepjes, vertellen over een heel zomers liedje. She Looks So Sexy. Dat is dus allemaal voor morgen. Ik wens je nog een fijne dag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
1: Ik zal het geven.
0: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie, lage drukgebied nabij IJsland, en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. We zien wel dat in de loop van vandaag een storing dichterbij komt. Voordien kunnen we misschien nog naar een 18-tal graden gaan, maar vanmiddag neemt dan de regenkans toe. Er valt regen, er vallen een aantal buien in. Dat regengebied kunnen verscholen buien zitten en die kunnen best fel zijn. Temperaturen zakken dan. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal. Veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zelfs weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. En we wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: heb jaren geleden, in de jaren 80. Ja, Eddie, we gaan geen dingen zeggen over leeftijd. Daar gaan we vanaf blijven. Jij bent iets ouder dan ik, dus je mag dat gewoon niet doen. Maar toen heb ik heel veel regioartiesten gezien. En jij hebt een artiest uitgekozen nu uit de regio van de Vlaamse Ardennen, hè?
1: Ja, klopt. Het gaat over Eddie uit Kluisbergen. Aanvankelijk zong hij gewoon onder de naam Eddie. Hè? En ik weet nog, het was 7 of 78, kwam hij boven water. Ik kreeg een bandje toegestuurd en zegt ja, ik wil een singeltje opnemen. Maar ik hoorde hem zingen en ik zeg oei, oei, oei. Dat is toch van een beetje minder allooi. Uiteindelijk, ik moet eerlijk zeggen, we hadden contact. We hebben samen 7 singles opgenomen, dus dat zijn 14 liedjes. En ik heb ook nog een LP uitgebracht met hem. En dat was toen op het Gnome-label van Johnny Hoes, waar ik uiteindelijk ook nog mee op afstand samenwerkte. Maar ik heb Eddie ervaren als een zeer eerlijke artiest. Het geld lag altijd klaar op tafel, altijd stipt betaald geweest. En ik heb hem ook leren kennen als een man met een uitzonderlijk commercieel instinct. Dus hij verkocht in de zalen sjaaltjes en buttons en truitjes en zijn singeltjes natuurlijk en later zijn LP's of zijn CD's. En een zeer minzame man feitelijk om ermee om te gaan. En hij had ook een club en dat heette Eddie's Club en dat was in Berchem-Kluisbergen feitelijk waar hij toen ook woonde. Ondertussen is hij uitgeweken naar Thailand, hij woont daar met zijn vriend. Er waren 3 artiesten die ik altijd zag op die vrije radioavonden feitelijk. En dat was Anja Jellis, Koen en ook Eddie uit Kluisbergen. Want het was een aantrekkelijke act. Hij had ook 4 meisjes achter zich. Met die hele meute van medewerkers feitelijk die dan samenkwamen. Ik geloof dat hij zelfs 20 man had die altijd rond hem hingen. 1 om zijn valies te dragen, 1 om zijn kledij te... Er was iemand voor, om hem te maquilleren en op te fleuren voor het optreden. Er waren er 4 meisjes, met elk hun lief natuurlijk. Papa en mama was er ook mee. Er was dan iemand bij je voor de merchandising, de verkoop van zijn... ga zo maar door. Niet te geloven. Maar Eddie uit Kluisbergen was een commercieel genie.
0: En het nummer dat we gaan beluisteren heeft eigenlijk ook wel iets weg van Thailand. Alhoewel het gaat over Ibiza, maar eigenlijk een beetje dezelfde sfeer toch?
1: Ja, toch wel. En het is trouwens ook een lieveling geweest op Radio Mi Amigo. En dus stond Eddie toch ook wel in de belangstelling. Pas op, hij heeft daarvoor moeten betalen, hè. Zoveel is zeker.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag perioden met regen. Dat kan per momenten echt wel intense regen zijn. Er kan ook redelijk wat vallen hier en daar, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien en die kunnen toch wel zorgen voor meer neerslag. Temperaturen zakken in de regen. We gaan naar omlaag. Vanochtend zaten we nog rond een 18 tot zelfs lokaal hier en daar 19 à 20 graden. Maar vanmiddag gaan die temperaturen echt wel een stuk omlaag. In die regen zakken de maxima een aantal graden. Er is ook redelijk wat wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Het kan in de loop van de middag zeker aan de kust weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien. Met pieken die kunnen uitschieten tegen het eind van de dag richting 60 km per uur. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: Dit is VBRO.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

te midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Wat doe je dan? Zie een zot geweld, dat valt het zomer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten de dag hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

en de Jorngeverbaai. En ze biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Altijd heerlijk Nederlands op VBRO. Yeah.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond rond 10 uur brak brand uit in de Rogestraat in Torhout. Een jonge man was er op het voetpad voor een woning aan het sleutelen aan zijn bromfiets toen het helemaal fout liep. De brommer vatte vuur en de vlammen sloegen meteen over naar de houten schutting van de buren. Ook de zijgevel van de woning van de buren liep door de hitte schade op. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel aanzienlijk. Een 28-jarige Fransman kwam gisterenmiddag iets na 1 uur lelijk ten val met zijn fiets op het fietspad langs de Pol. Springseweg in Ieper en dat ter hoogte van de spooroverweg aan Bibastis. Het fietspad heeft daar een uitwijkstrook om de spoorweg veilig te kunnen passeren. Toch viel de man. Mogelijks werd hij onwel. Passanten die het slachtoffer opmerkten verwittigden de hulpdiensten. Omdat het slachtoffer in de nabijheid van de sporen lag, werd ook de NMBS verwittigd. De brandweer moest zaterdagnacht uitrukken voor een brandmelding in een rijwoning langs de Dikkebusweg tussen Ieper en de deelgemeente Dikkebus. Verschillende ploegen, de politie en een ambulance snelden ter plaatse. Uiteindelijk bleek de vele inzet niet nodig te zijn. Eens ter plaatse bleek dat een boterham even te lang in de oven had gezeten en dat leidde tot een klein brandje in de oven. De situatie was dan ook snel onder controle. Een 19-jarige jongeman uit Heuveland is zaterdagavond iets voor middernacht aan het slippen gegaan met zijn auto in Voormezelen bij Ieper. Hij belandde daarbij tegen een boom. De jongeman raakte daarbij lichtgewond aan het hoofd, maar had geen verdere verzorging nodig. Hij kon ook zelf uit zijn wagen stappen. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. En in Veurne moest de brandweer zaterdagnacht uitrukken naar een flatgebouw na een melding van een brandgeur na een stroompannen in de Steenweg. Uiteindelijk bleek het om een foutmelding te gaan van het brandalarmsysteem na de stroomonderbreking. Na een grondige controle kon de brandweer terug naar de kazerne.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
3: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag perioden met regen. Dat kan per momenten echt wel intense regen zijn. Er kan ook redelijk wat vallen hier en daar, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien en die kunnen toch wel zorgen voor meer neerslag. Temperaturen zakken in de regen. We gaan naar omlaag. Vanochtend zaten we nog rond een 18 tot zelfs lokaal hier en daar 19 à 20 graden. Maar vanmiddag gaan die temperaturen echt wel een stuk omlaag. In die regen zakken de maxima een aantal graden. Er is ook redelijk wat wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. En kan in de loop van de middag zeker aan de kust weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien. Met pieken die kunnen uitschieten tegen het eind van de dag richting 60 km per uur. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzanne.

0: nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

nieuwe single van Houston sinds vanmorgen vroeg, onze meest gedraaide. Het is te zeggen, op het eind van de week zal hij de meest gedraaide zijn. Zal hij afklokken met het meest aantal rotaties. Houston in hoge rotatie bij VBRO als trotsplaat deze week. Zijn nieuwe single, Nooit meer zonder jou. Je leest er uiteraard alles over op onze website www.vbro.be.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

nummer 1, nog steeds in onze VBRO Top 30. Deze Justin de Wild en Cheerio was vandaag onze opener voor een nieuwe avondspisschie bij VBRO op deze maandag, de 8e van juni. Welkom in de nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Wij vliegen erin met een pak fijne muziek tussen nu en

0: Wij luisteren Nederlandstalig, hier bij VBRO natuurlijk, op FM 107.3, over West-Vlaanderen op DAB+, en via de app en de stream wereldwijd op vbro.be. Nu op richting 16:30, en dat doen we heel graag opnieuw met muziek uit onze snelle team. Vandaag pikken we daar Fadim uit met Mijn Eigen Leven.
1: De snelle team, Vlaanderens rapste en knapste tophits.

0: Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht met veel wolken te maken. Veel wolken waar ook nog een aantal verspreide buien in zitten. Het kan zeker en vast nog een felle bui zijn die hier en daar valt, bij temperaturen die in de loop van de nacht zakken naar ongeveer een tiental graden. En het is niet enkel dat, er is ook vrij veel wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Ja, en die kan toch nog wel flink uithalen. Zeker aan de kust kan die richting 60 km per uur gaan. Boven land wat minder, maar ook daar waait toch echt wel een vlagerige wind. Ook morgen zijn we daar niet vanaf. Ook morgen is een winderige dag met verspreid in de loop van de dag een aantal forse buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

verliefd, dat is Bart Kuil met zijn recente single. En daarmee probeert hij, net zoals vele anderen, opnieuw de zomer te veroveren, zeg maar. Op muzikaal vlak dan toch. Goed, dit is VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. En je luistert nog steeds naar VBRO's. Welkom thuis.

0: Deze kwam recentelijk nog in onze VBRO Top 30 terecht. En woensdag ongetwijfeld ook weer in onze lijst. Deze René Schuurmans en Al Win Ik 10 Miljoen. Maar goed, we zijn nog maar maandag. En je luistert naar onze VBRO's. Welkom thuis natuurlijk. We gaan op richting 5 uur. En zometeen krijg je een update in de nieuwsfeiten door onze nieuwsdienst. En dan ben ik er terug met het tweede deel. Tot zometeen.
1: Als ik weer bij jou ben en de drukte verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn bij jou.

0: beste van bij ons.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
0: Met de muziek van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cash geld in beslag nemen. Een man is opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dansing de Coulisse, waar een tweede man het gebeuren filmde, en later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel. Straf, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim €184 miljoen, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot -11 meter, volledig verdiept vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselare. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

gezellige radiotroefje bij VBRO. In onze avondspits, welkom thuis, draaien we in het komende uur opnieuw weer een pak fijne muziek. Wat brengen we mee? Wel, onder andere ook deze hier, de nieuwe single van William Burg. Eenzaamheid maakt

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht met veel wolken te maken. Veel wolken waar ook nog een aantal verspreide buien in zitten. Het kan zeker en vast nog een felle bui zijn die hier en daar valt, bij temperaturen die in de loop van de nacht zakken naar ongeveer een tiental graden. En het is niet enkel dat, er is ook vrij veel wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Ja, en die kan toch nog wel flink uithalen, zeker aan de kust kan die richting 60 km per uur gaan. Boven land wat minder, maar ook daar waait toch echt wel een vlagerige wind. Ook morgen zijn we daar niet vanaf. Ook morgen is een winderige dag met verspreid in de loop van de dag een aantal forse buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis Ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle

sfeermakers, dat zijn ze op zijn minst. Deze Mart Hoogkamer en Billy Dans, die doen het samen met deze Gappie Sappie. En bij deze hadden we ze dus ook nog even in onze Welkom Thuis hier op maandag. Zometeen hebben we een dagdagelijkse uitzending op de regel. We blikken opnieuw terug naar een Engelstalig nummer uit de 70s. Maar eerst mogen we het Nederlandstalig archief nog eens aanspreken. En dat doen we met deze.

0: When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hook uit 1979. Even een zijspoor naar het Engels om deze maandagse Welkom Thuis alweer stilaan af te ronden. Geert Naastens krijgt natuurlijk weer het laatste woord. Hij maakt voor jullie nog even de weekvoorspellingen voor morgen en de komende dagen. En ik ben er morgen terug tussen 4 en 6 voor de nieuwe VBRO's Welkom Thuis. Dan op dinsdag.
1: We krijgen de komende dagen nog meer wisselvallig en koel weer. Tot en met het eind van de week is het wisselvallig en kunnen er van tijd tot tijd buien opduiken. Eigenlijk vrijwel elke dag, maar vooral dinsdag en donderdag lijkt die kans vrij groot te zijn. Woensdag wordt mogelijk een droge dag en ook vrijdag ziet er wat stabieler uit. Het is wel koel, tot en met donderdag zitten we echt wel met lage temperaturen. 16, 17, 18 graden zal waarschijnlijk te hoog gegrepen zijn met in de loop van vooral dinsdag ook vrij veel wind die uit een zuidwestelijke hoek blijft komen. De dagen nadien neemt de wind geleidelijk aan af. Naar het eind van de week en volgend weekend toe zal het veel warmer kunnen worden. Het Europese model tovert zelfs een heuse hittegolf uit de hoed. Eens zien of dat de komende runs verder bevestigd wordt. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dansing de Coulissen, waar een tweede man het gebeuren filmde, en later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Esquinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselaren. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinst, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel vet.
2: Nou waar.
1: Ah, nou Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht met veel wolken te maken. Veel wolken waar ook nog een aantal verspreide buien in zitten. Het kan zeker en vast nog een felle bui zijn die hier en daar valt, bij temperaturen die in de loop van de nacht zakken naar ongeveer een tiental graden. En het is niet enkel dat, er is ook vrij veel wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Ja, en die kan toch nog wel flink uithalen, zeker aan de kust kan die richting 60 km per uur gaan. Boven land wat minder, maar ook daar waait toch echt wel een vlagerige wind. Ook morgen zijn we daar niet vanaf. Ook morgen is een winderige dag met verspreid in de loop van de dag een aantal forse buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende twee weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Twee jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het derde dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de tweede rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte derde. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Dit is VBRO.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie, een lage drukgebied nabij IJsland, en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting, komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten. En minima ergens rond een graad of 10. Morgen, dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken. 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zoals weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. En we wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dansing de Coulisse, waar een tweede man het gebeuren filmde, en later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on-roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselare. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie.

0: En ook nog Michael Heaven.
1: Hou de moed maar in. Zo krijgt het leven zin.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljard!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van...

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

BBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog meer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

los van jou niet lasten. Voor de controle freak heb ik. Het is elke dag weer losloon. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stek. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen, want zo wordt het depressie.

los los te laten. Ik zie ze gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen aan beteren. Want ooit word ik dat fijn moe. En leer ik de chaos erom wel verder. Die van mij en die van jou.

15 over 10 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet groot.

vijf na half elf sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om tien na half elf liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Zegt, en ze lacht er tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken, alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt, en ze lacht er tanden bloot.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Peter Loughlin. Oh, now!
1: Hier hoor je het beste van eigen bodem, VDRO. Wij maken je dag gewoon.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen.